0: Iedereen zei, wauw. Wauw, dat jullie dit gaan maken. Wauw, voor de natuur. Wauw, voor nou ja, alles waar we mee bezig zijn.
1: Het klikt.
0: En het klikt. Dus we zeiden uiteindelijk, laten we het wauw gaan noemen. Iedereen begrijpt het. Iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Want de natuur is uiteindelijk ook echt wauw. Het heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd. In 2019 kreeg ik het idee. Toen zijn we aan de gang gegaan. Weet je, als je een idee hebt en om uiteindelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen om het ook waar te kunnen maken. Dat is een heel traject. Want iedereen zegt in eerste instantie, hartstikke goed idee. Kom maar terug als je je eerste funding hebt. Het eerste jaar hebben we dat niet voor elkaar gekregen en toen kwam COVID. Dus we moesten het even in de koelkast. We hadden met z'n allen andere belangen. In 2022 hebben we het uit de koelkast gehaald. En tot en met de dag van vandaag zijn we bezig. En hebben we vandaag de VIP-première mogen hebben hier op Aruba. Nou, ik denk dat we vanavond hebben kunnen zien dat we op tijd zijn. Als we met z'n allen een stapje extra zetten en er echt voor gaan zorgen met elkaar. En er zijn al zoveel waanzinnig mooie mensen bezig met de natuur. Als we allemaal net iets beter kunnen gaan kijken naar de natuur, net iets meer om ons heen kunnen gaan kijken, zullen we zien dat we allemaal een stapje extra kunnen doen. En dan zijn we nog op tijd. Absoluut. Ja, zeker. We hebben afgelopen donderdag al de première gehad op Curaçao in de movies. En gisteren de première op Bonaire. Vanavond dus de VIP-première hier op Aruba. En volgende week dinsdagochtend hebben we hier op Aruba de grote première. In Gloria, dinsdagochtend. En als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze ons altijd even een mailtje sturen naar info@wowthenaturefilm.com. En kunnen we kijken of we nog een plekje voor ze kunnen reserveren.
2: Pemijón Seguro, Pemijón Servicio, no está recomendado Bouhard Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhard representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota, bota, sa.

0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Superfijn.
3: Ja. Ik bedoel, dat in ieder geval hoog gelegd, dus...
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt een goede buddy nou, en dat werkt heel erg. Dus,
3: Je moet echt een andere manier van denken zien te krijgen.
5: Dus aan je mee pas samen kom ik je opleiding en masteropleiding naar hand. Na Nijmegen probeer ik promo PA die Aruba. En hoor ik je met de hoofd content ook, maar logra je met de promo PA. Dank je naar hand, ik dank je naar hospitaal. Ik heb een opleiding vanuit Aruba. En mijn experience, wel, dat is een journey op een largo, dus aan je mee. Marduga, kom ik samen 3 uur, 4 in Marduga. Bevolg door de lessen, maar als je de majorie die stage naar Aruba, algum stage, maar als je naar Hollanda mis. En je werkt hier met de trage fulltime back naar polygynecologie. En een ander met de wak patiënt in de stad, met een risico alto, met als je echt een medico dan, voor controleren baby compleet, als je dan die informatie. En dan met de wak patiënt dan, met een probleem op zijn stad, zijn dan met de wak, met een spiraal, dus met een super happy, ik werk hier met de trage fulltime back naar mijn poly.
6: We werken sinds 2,5 jaar samen met Han. En die samenwerking gaat eigenlijk over het opleiden van physician assistants. En dat houdt in dat het is een masteropleiding is. En voor die opleiding zorgen we er dus voor dat mensen vanuit het HOH hier de opleiding kunnen volgen vanuit Aruba. En 2,5 jaar geleden is onze eerste physician assistant in opleiding gestart. En dat is Gianina de Freitas. En zij is 7 april afgestudeerd. Dus zij is nu de allereerste physician assistant die wij zelf hebben kunnen opleiden. Dat is echt dankzij de samenwerking met de HAN. Zij hebben het echt mogelijk gemaakt. En uit die samenwerking is nog voortgekomen dat we vorig jaar nog een PA in de cardiologie hebben kunnen starten en een PA in de chirurgie. En deze week hebben we net 2 nieuwe studenten aangenomen die gaan starten. Eentje voor de SCH en eentje voor de urologie. En de bedoeling is dat we elk jaar gaan we 2 studenten blijven opleiden, zodanig dat we deze groep groter kunnen maken en dat dat echt een beroepsgroep wordt die dus impact kan hebben in de gezondheidszorg op Aruba.
7: In Nederland wordt de PA vooral ook gebruikt of ingezet in plaats van artsassistenten en doen daar geweldig goed werk rondom continuïteit, alledaagse klachten die ze oppakken, bijeenkomsten georganiseerd. Dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. En vervolgens ook betrokken geweest bij de eerste start. En Gianina is 2,5 jaar geleden begonnen. Heel knap dat ze het heeft afgerond. We hebben bewust gekozen voor een traject waarbij het grootste deel hier op Aruba gedaan kon worden. Soms moest ze naar Nijmegen komen voor de opleiding.
5: Ik heb een opleiding medico op Ampio, ik heb een polygynecologie. Ik heb een assistentspecialist en ik heb een zelfstandig dame. Ik wil graag het hospital, HOH Academy, Nijmegen, Geert. Ik voel het team dat me ondersteunt door de tempo. En mijn familie en mijn vrienden ook. Ik heb het me gezorgd door de afgelopen tijd. En als het iets is wat ik denk aan het is het een heel goede opportuniteit. Om mijn carrière naar Aruba. Dus solliciteer en de volgende sollicitatie kolossale. Om mijn opleiding vanuit Hollanda te gaan.

0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Botaribe frequenza nan di 88.9 Boguía FM.
2: Ik ben er wel te even hoog gelegd, dus.
3: Maar je hebt een goede buddy nou, en dat werkt heel erg. Dus,
2: echt een andere manier van denken.
4: Dus aan je mij pas samen komen zeggen opleiding en masteropleiding naar hand. Dan neem ik een papieren en promet PA die Aruba. Dan word ik met een hoofd content ook, om wat logra en met een promet PA. Dank je naar hand en dank je naar hospitaal. Ik heb een opleiding vanuit Aruba. En mijn experiëntie wel, dat is een journey op heel largo. Dus aan je mij, Marduga, kom ik aan 3 of 4 in Marduga. Bevolgd door de lessen, maar ze majoriteit die stage naar Aruba. Algun stage maar ha sina Hollanda mes. Io work in mit traha full time back na policlinicologie. I en ana mit wak pasiana na estado, kuti riesgo alto, mit asi echo medico nan pa kontrola baby completo sinan tipo informasyon. I tame mit wak pasiant nan ku problema pa san estado, sen na tame mit wak, mit pon spiral, des mit super happy ko work in mit traha full time back na mi poli.
5: We werken sinds 2,5 jaar samen met Han. En die samenwerking gaat eigenlijk over het opleiden van physician assistants. En dat houdt in dat het is een masteropleiding is. En voor die opleiding zorgen we er dus voor dat mensen vanuit het HOH hier de opleiding kunnen volgen vanuit Aruba. En 2,5 jaar geleden is onze eerste physician assistant in opleiding gestart. En dat is Giannina de Freitas. En zij is 7 april afgestudeerd. Dus zij is nu de allereerste physician assistant die wij zelf hebben kunnen opleiden. Dat is echt dankzij de samenwerking met de HAN. Zij hebben het echt mogelijk gemaakt. En uit die samenwerking is nog voortgekomen dat we vorig jaar nog een PA in de cardiologie hebben kunnen starten en een PA in de chirurgie. En deze week hebben we net 2 nieuwe studenten aangenomen die gaan starten. Eentje voor de SCH en eentje voor de urologie. En de bedoeling is dat we elk jaar gaan we 2 studenten blijven opleiden zodanig dat we deze groep groter kunnen maken en dat dat echt een beroepsgroep wordt die dus impact kan hebben in de gezondheidszorg op Aruba.
6: In Nederland wordt de PA vooral ook gebruikt of ingezet in plaats van artsassistenten en doen daar geweldig goed werk rondom continuïteit, alledaagse klachten die ze oppakken, bijeenkomsten georganiseerd. Dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. En vervolgens ook betrokken geweest bij de eerste start. En Giannina is 2,5 jaar geleden begonnen. Heel knap dat ze het heeft afgerond. We hebben bewust gekozen voor een traject waarbij het grootste deel hier op Aruba gedaan kon worden. Soms moest ze naar Nijmegen komen voor de opleiding.
4: Bij eten opleiding medico hobby ampio, kom ik dat traag aan polygynecologie. En met assistie specialisten en met dat traag hobby zelfstandig daarmee. Ik wil graag hospitaal, HOH Academy, Nijmegen, Geert. Ik voel het team als ondersteuning door de tempo. En mijn familie en mijn vrienden daarmee. Ik heb het in de turn gezet door de afgelopen tijd. En als het iets is wat ik denk aan die hassie, het is een hobby van opportuniteit. Om mijn carrière naar Aruba. Dus solliciteer en proximo sollicitatie kolossale. Om mijn opleiding vanuit Hollanda.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nosotros. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Aceita Lubiano, aceita quien nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
3: Habita un día muy especial para nuestra EPB San Nicolás, mirando con nuestra clausura el periodo de examen para la opleiding uitvoerend bakker, mejor conocido como el estudio para panadero riba nivel de MBO 2. Algún año atrás, nos hace una investigación y nos podrá concluir que tiene una necesidad grande riba nuestro mercado laboral para panadero. Pues nos está muy orgulloso que pronto nuestro primer grupo de panadero está gradua y así nos podrá ejercer una función, sea de una panadería, hotel y teatro, restaurante. Ahora los estudiantes para el examen final nos vamos a producir 3 productos. Por mira que nos produce un cookie con un toque de lamunchi verde, mejor conocida en Holanda como Utrechtse Spritz. Nos trae también un pound cake con un bolo de manteca relleno de chocolate. Y por último, nos trae un pan blanco, pero no es simplemente un pan, es un pan con una seña flechte de diferentes formas. Nos estamos muy orgullosos de los estudiantes. Es aquí está un logro que seguramente nos logra conjuntamente con toda la compañía que aporta y sostiene a los estudiantes para recibir un stage plec. Durante el periodo de estágio, que tiene una totalidad de 12 semanas, estudiante en antasía de práctico y ejerce lo cual estudia en la escuela y así mejora la habilidad. En la escuela, mi estudiante en antasía de hora durante la lección de práctica, pero banda de essay en antasía de lección teórico, que está completamente digital. Más danke a nuestro cuerpo de docente que ejerce un sublime trabajo. Todo día tengo hopi, amor, hopi, paciencia y dedicación que te ayuda a formar, educar y guiar a nuestro futuro profesional.
4: Deze cursus is een nieuwe bakkerijopleiding, niveau 2. Het eerste jaar hebben we ons vooral toegelegd op het introduceren van ingrediënten, materiaalkennis, machinekennis, basishandelingen van het mengen, kneden en het kloppen van bepaalde deegsoorten en beslagen. En het tweede jaar zijn we wat iets dieper erin gegaan en dan zijn we onderhand zijn we met thema's gaan werken. Dat, Halloween hadden we, Sinterklaas, Thanksgiving. En dan was de bedoeling dat de kinderen hun eigen recepten gingen zoeken, omrekenen naar een bepaald recept. Daarbij ingrediënten gingen bestellen en uiteindelijk een planning maken en op de dag van het maken van de praktijkles ook het hele pakket maken. Dus en koekjes en de bolo en de brood moet dan samenkomen. Om die 2 jaar nou af te sluiten, doen we dat afsluiten met een examen. We hebben een kennisexamen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. En de afgelopen 3 dagen zijn we hier met een praktijkexamen bezig. Dat wil zeggen dat ze ook weer een broodje, een koekje en een bolo moeten maken. En dan wordt dat geëxamineerd door 2 docenten. En omdat het zo objectief mogelijk te houden, is er een docent uit EPB Hato. En ikzelf zal dan ook examineren en die 2 punten worden dan bij elkaar gevoegd. Daarnaast hebben we zo dadelijk een examengesprek waar de leerlingen zichzelf kunnen verweren. Als er iets verkeerd is gegaan of hoe het beter zou kunnen. Dat het dan, dan kunnen ze hun mening geven en dan kunnen we kijken of punten aangepast kunnen worden. En daarmee sluiten we de dag af.
5: Loto está buscando mi miljonario.
6: Hey, Lotte, tá buscando um milionário.
5: Lotte, tá buscando um milionário.
7: Tá buscando um milionário.
8: Lotte, tá buscando um milionário. E é Mega Plus. Para aumentar, 1.425.000 florins.
6: Lotte, tá buscando um milionário.
7: Lotte, searching for a millionaire.
5: Lotte, tá buscando um milionário.
9: Cumpre bolloto a uo, pa botame din chance vira milionario. Loto, e loteria di Aruba.
10: Pe mijon seguro, pe mijon servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. O telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compañera di seguro aquí en Aruba. Botagota sa, co seguro.